0: feeling good.
1: Jacaranda FM,
2: your number one feel good station.
3: It gives you that good feeling when you press on the Jacaranda FM button. Jacaranda.
4: Ik vind nog mijn voeten.